Hallo. Vandaag heb ik een bijzondere vrijheid in de geschicht van die ik reden wil. Die wordt aan het feiermaal en de evangelien beschreven en al die beetje die ons van Jezus vertellen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is van Maria, een ganz gewijnlijke vrouw, die wordt zeer bijzondere tijd. Dat wordt aan zeer wat voor Jezus wertvol talen deed. Baste es, wenn ik die dag uit Matthäus verlezen doe. Dat is kapitel 26 van vers 6 tot 13. Als Jezus in Bethanien en Simon den Lepera zijn huis weer, kwam een vrouw aan. Zij had een alabaster glasje met zeer dure zalfolie. En goud aan de op een kop als hij door om dash zat. Ober als de jinger dat zagen, werden zij verdrisselijk door Eva en zeiden, waarom die zo in de grond brengen? De eil had kunnen verkocht worden en dan die arme gejeefd worden. Jezus ober wist wat de dachten en zeiden. Te wat merk je de vrouw dat zo schwor? Zij heeft wat zij erscheinend van mij gedaan. De arme heb je immer bejoend, aber mij wil je niet immer hebben. Door meer dat zij mij deze eil, even jij de deed, melk zij mij rijd te begroven. Ik zei je de waarheid. Wordt dit evangelium en de ganse welt wat je predigd worden, wordt dit van eer verteld worden, om aan eer te denken. Denkst u vielleicht, dat we toch zonderbaar? Zalfolie op Jezus zien en kop te jijten? Oder waarom wie dat wordt besonderd? Wie dat wilst de zalfolie zo zeer dier weer? Oder wordt ons deze geschicht feiermaal verteld om ons te zeggen dat einer soll spoorzaam zijn en jelt niet den weg verkwozen? Wat doch Jezus ervan? Hij zegt, zij heeft wat zeer scheinend van mij gedaan. Hij meint niet de zalfolie, aber hij wist waarom zij dat deed. Hij wist wat zij doormet doen wil. Hij zegt, doormet dat zij mij deze eil even jij deed, melk zij mij rijd te begroven. Zij hadden inzicht wat meest scheinend van de andere hadden. Met deze dood bewijst zij niet bloos een lijf van Jezus, aber zij had dat verstaan, dat Jezus moet moeten sterven. Zogar de jinger, die hij dat al vroeger gezegd had, wilde dat niet leven. Ik kom niet denken dat Jezus eer dat met hen duidelijk gemerkt, als zij zich tijd nam ver aan te zetten en te horchen. Wat Maria doet, deed, weer toen een passende tijd, dat we bloos een paar deur in Jezus voor de 30 worden. Dat bewijs er welheid, wat zij er kostbaar het op te geven, wat zij wil je leicht hebben te holen. Einzig leven, dat wil zij hen bald schaunen, voor de tijd van zij eerst wil oud zijn. Dat had zij dan kunt, voor die verscheipen. Aber zij wil dat broek, wat voor eer veel meer bedienung had. Zij wil Jezus bewijzen wo veel zij aan me rekenen deed. Wat moet dat voor arm je was zijn? Ik leef dat wat am hebben moutje geeft, voor wat nog ver am laag. Van wie wem bewijzen hoeveel wie de rekenen, dan geeft de jaan je dat een hoopning bloos te weten dat er weer wat droom geeft. Dat is een beetje zo als hemel op ied. Dat brengt vrede im leven in en dat de jaan je oprechten. Kost u aan ingewem deentje, die van deur zo'n liebesteinst wordt mout en hoopning geven? Hier is voor een 10-jarige jong lijf bewijs. Hij wil een vrijmerken van een gast die bij zijn familie te nacht weer. De moeder weer te krank om vrijstuk merken. En zo entsloot hij zich vrijstuk te merken voor zijn vriend. Hij deed eier schlonen, goud een beet markt nemen en doet broodschneden doen. En dan brood hij die wat dat brood fijn bruin weer. Na nicht alle wäre so. Einige wäre schwart verbrennt. Weißt, was er dann deit? Er brachte lichtbrüne Schneide nur den Gast
En hij en zijn kleine Schwester aten de zwarte, verbrande Schneede op. En hier is nog een ander Beispiel. Na 90 jaar Tante, die dat zelf. Zij is mijn vriend. En voor mij is zij zo als de Maria. Ik zat bij haar om venster en daar vertelde ze mij waar zij een dag verbrengt. Op dat venster lag haar Bibel. Daar neemt ze zich tijd om nadenken over wat haar te zeggen heeft. En dan heeft ze ook nog een lijst van mensen voor die ze ieder dag bidden deed. Dan merkt ze een middag voor zichzelf en stelt dat door een bak. Ze woont dicht bij een altenheim en daar jeet ze dan aan, want die willen middag eten en deed de hulpeloze mensen fouten. Wenn sie dann durch ist, dann kommt sie zurück nach Hause und hat ihn nicht mehr. Ihr Eck a da seht, zu ihr, laut sie mich an in ihre Schlupfstuhl. Und da weiß sie mich die viele Daten, die sie merken hat, für arme Menschen in der Welt. Was ich so gut fand, wie, dass ihr sie andere bedienen hat und für andere arbeiten hat, nimmt sie sich Zeit für Jesus und hat Gemeinschaft mit ihm. So ein Beispiel. Dat mij zei haar ontspannen. Wann wie waren on Maria, denk je? Zij goot al de zalf eilig op Jezus in een kop. Zij hield nust terug. Zij twijfelt niet lang. Zul ik dit doen, oder zul ik dat niet? Zij deed dat welig. Dat wees wat voor een hoort zij had. Wann wie wat fijn het voor wem doen? Wie staat wat wie een ans hoort hebben? Wie fühlst du dich, wenn Menschen dein Gaudet vernehmen, falsch verstehen? Hast du mal was Gaudet für wem getan? Vielleicht hast du dort Geld und Zeit gekostet? Vielleicht wird das sogar umständlich? Komm dann wieder und frag, na warum gehst du dort? Dort meint du nicht. Du hast deine Zeit für was brücken können, was viel mehr wertvoll wäre. Sondert einem über seine Mautlos merken nicht so? Für Maria wird er sehr so. Nur dem, dass sei die Sorge eilig hat, ab Jesus in den Kopf gegoten, wäre der andere jast und rist über ihr. Sei dachte dort wie ein grautes Verschwend von Geld. Aber was sagt Jesus? Zu was merkt ihr die früh dort schwor? Wo das Evangelium in der ganzen Welt wird gepredigt worden, wird das von ihr verteilt worden, um an ihr zu denken. Ich glaube, als Maria dort gehört hat, dort wird ihr haben sehr geholfen, dass sie nicht ganz mautlos zu ihr wird. So, mein Freund, wird bloß nicht mautlos. Wenn du wird goldet, deine Best für Jesus, dort wird er immer behalten. Wenn du wirst schlecht jeder Tag ein gutes Ding zu tun, dann will ich für dich beten, dass der Herr die helfen wird. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so viel gutes tust für uns jeder Tag. Verhilf uns, wenn wir gutes tun, bloß wenn uns das passend ist. Help uns von diesem Tag an zu sein, was andere fehlt. Wir lieben, dass wir das tun können mit deiner Hilfe. In Jesus' Namen. Amen.

Tweede Petrus 1:19, en wie ha dat profetische woord nach Zachara. Als je zegt, du, mijn vriend, dat christelijke leven is veel meer als een geboorte. Dat is een wasse, een ontwikkeling. De sleutel tot dit brief is de laatste vers. Over was en ons Heer en Heiland Jezus Christus zijn genoeg en erkentnis. Am je hier alle heerlijkheid. Amen. Dat is 2 Petrus 3:18. Wat is gemeend met een Christus wasse? Wasse als een persoon is veel meer als bloos kerpelig wasse. We moeten ook een benemen en denken wasse. Een koosje mens die 32 jaar oud is, zal zich niet als een 2-jarige kind verhouden. Je zonder lied worden in alle wegen opgebouwd. Dat is ook zo met een Christ. We leren jettelijk te denken wanneer we God zijn woord studeren. In Rijmer, de 12e kapitel, de 2e vers, zegt Paulus dat onze gedanken worden niet gemaakt wanneer de Heilige Geest in ons regeert. Dat is niet mogelijk slechte gedanken weg te houden. Maar we kunnen ons terugtrekken van slechte woorden doen. Behold, dat gedanken worden zich schließlich nog woorden wengen. Ohne twijfel moeten we in ons benemen opwassen. De Heer Jezus moet wat we doen en wat we zeggen lenken. Dat is Colossus 3:17. Dat niet het leven dat Christus ons gegeven heeft, wordt alles veranderen wanneer we ons aan gans gaan geven. Ik dank de Heer zeer dat veel lied zich bekeerd had door mijn dienstamt. Ze hebben God zijn woord gehoord, maar werkelijk am Anfang weer mijn zin dat ik de Christen God zijn woord wil onderrichten. Mijn arbeid besteedt in de Christen van de biblische markt een echte geestelijke nodiging te geven. Mijn vriend, je wordt niemals voor God leven in deze donkere dag, want je God zijn woord niet leren worden. Dat is de Petrus thema. Petrus brugt je wisse woord en bijt brief. Dat woord christelijk en dat woord geloven. Maar dat woord kentnis is in deze brief uitbenemend en wordt eermaal in verschillende wegen gebruikt. Valse leren zeiden ze hadden een bijzondere kentnis van verstokene herkomsten. Jezus Christus kentnis, zegt Petrus, is echte kentnis. Ik wil die eenvoudig des brief nu afdelen en deze punten brukken om de waarheid ver te brengen. En dit is slecht niet bijzonder interessant, maar dat is voor zonen die gelijke aan te delen, dat ze weten hoe ze zijn, is dit wichtig. Eerstens, een aanhang christelijke genood brengt verzekering, dat is de eerste 14 vers en dat eerste kapitel. De volle erkentnis van God en van Jezus, ons Heer, is de grond op hun christelijke karakter gebouwd is. Dan tweedens, de Heilige Schrift volmacht is bewijs van bevoorrechte woordzijn. 2 Petrus 1:15-21. De Heilige Schrift geeft licht dat we een donkere dag acht geven kennen. Dan derdens, valse leer die de valse leren in hen gebracht ha, 2 kapitel 1:22 vers. De kerk moet zich tegen valse leren heiden, nicht valse profeten. Viertens, een stelling aanbelangt Jezus Christus in terugkomen. Een proef. De valse leren, dat derde kapitel, de eerste vijf vers. Vijftens, voor de welt en God zijn plan. Derde kapitel, 5-13 vers. Eerstens, de welt voorbij, 5-6 vers. De welt vandoor, 7-12 vers. En dat derde kapitel. En dan de welt en de toekomst, 13 vers. En dan zastens een vermoning voor wat we leven. En dat is het derde kapitel, de 14-18 vers. God zijn programma verstonen is een drief en kentnis van en de Heiland Jezus Christus te wassen. Nu het eerste kapitel. En dat thema is een aanhang christelijke genoeg, je hebt verzekering, volmacht van de Heilige Schrift bewijst dat het van woordzijn bevoordigd is. Zoals ik voor de Heer zei, dit wonderschöne brief van de apostel Petrus is zijn laatste woord aan den die leefde, eer hij op een kruis gestorven wordt. Hij wordt het christen worden van een fehler dat komen wordt, besonders de valse leer met mank de leren. Petrus verzekert er geloof verstandhaft
en de Heilige Schrift te brengen. Met zo'n grond worden de Christenjagen den storm een schuling hebben. In de eerste 14 versen in dit kapitel worden we de volle erkentnis van Jezus Christus als Heer beobachten. De grond is voor christelijke karakter geboet wordt. Nu een aanhang christelijke genoot brengt verzekering. 2 Petrus, het eerste kapitel, de eerste vers. Simon Petrus, Jezus Christus dienst geloof en apostel, on den de met ons toop, den zelfje wertvolle geloven je krijgen ha, derg ons God en Heiland, Jezus Christus zijn gerechtigheid. Wanneer we nu dat woord christelijk komen, en in eerste vers, dan moeten we aanerkennen dat dat een Petrus woord is. Hij heeft dat woord meerdermaal gebruikt in zijn eerste brief. Hij is de enige schriftschrijver die dit woord zo gebruikt. Dit is zo als wanneer we een handschrift zijn. Wanneer we dat woord christelijk hier zijn, dan zullen we Petrus zijn onderschrift beobachten. De tweede brief hangt aan met de woord Simon Petrus. En zijn eerste brief gebruikt hij maar Petrus. En zijn geboorte weer zijn naam Simon. De Heer Jezus geeft aan de naam Petrus, dat heet een steen. Beide namen worden gebruikt in dit brief. Simon is een zwakke naam. Petrus is een sterke naam. Zwak en sterk is hij beides geweest. Maar als hij nu een brief schrijft, kan hij ons zeggen zijn, hij is nu een krachtig mens. Een mens die wegen zijn geloven op een kruis gestorven wordt. Hij zegt Simon Petrus, Jezus Christus, zijn geloof en apostel. Dat woord geloof bedient een gevangenis geloof. En natuurlijk heeft hij zich niet aan. Hij bewees zich zo als een gevangenis geloof, ook een apostel, dat is een volmacht. Hij zegt over niet de enige apostel, hij is bloos een, maar de andere. Wer had dat recht, een apostel te zijn? Am Anfang werden bloos de man apostel, die Jezus geroepen had. Die moest het zij zijn van Jezus in de aperstoning. Apostelgeschichte 1, 22. Deze apostel hadden de verantwoordelijkheid.

kärlek är. Brøk de tjock, de apostelen ikke länge. Alle kristne sendt Jesus sine nåfølge, sine gjenge. Jesus har sine gjenge også sige en det ganske velt geskjekt. Apostelgeskjekt 1:48. Endelse arbeid måtte vi flysige trusene. Og den de måtte anstøpe den selve vittfulle glove i trege. Wat hij hier zegt is zeer wonderschön. Ik leef aan hij dat woord geloven brukt, heeft hij de ganse waarheid dat evangelium en zijn. Dat is zo als van hij zegt, je had de waarheid gekregen. Nu is dat je een oplog wat je door met doen. Wat kan je door met doen? Wanneer de Heilige Geest de waarheid van God zijn woord klaarmaakt, dan moeten we ons dat aanwenden. We moeten gehoorzaam zijn, dan wordt ons leven ook andere. Er zijn enige die sterk calvinistisch gezannen zijn, die zeggen dat een mens moet uitgewild zijn eer hij kan zelig worden, en dat de geloven heeft God aan ook gegeven. Zum deel neem ik dat aan, maar ik leef de oorzaak waarom enige lieden niet Christen zijn, is en God zijn woord klaargemaakt. Bemerk die 2 Korinther, de 3 kapitel, 15 en 16 vers. Aber bei des Dag, wann Moses gelesen wird, liegt dort Schleier ab er hört. Aber wann er hört sich zum Herr bekehrt, dann ist dort Schleier weggenommen. Dort sagt, wann dort hört zum Herr bekehrt ist, dann wird dort Schleier weggenommen. Mein Freund, wann du von dir nicht ein Christ bist, sei nicht, dass du dort nicht begreifen kannst. Wor hofft dich? Dort ist möglich, dass dein Hort voll Sinn ist. Wann dein Hort sich nur dem Herr lehnen wird, dann wird er dort Schleier wegnehmen. Wann einmal du reit bist, ist Gott auch reit. Und er wird dir raden. Dort ist nicht Gott sein Wille, dort irgendwer ankommen soll. Von dort ist die Botschaft, wer einmal will, kann kommen, und Gott hat diese Welt so leif gehabt, dat hij zijn eenzige zin heeft dat alle die aan hem leven niet verloren gaan, maar dat eeuwig leven hebben, dat Johannes 3:16. Je leven is alles wat God van je verlangt. Hij wordt niet verlangen dat je die eerst reinje zult, eer je naar Jezus kunt komen. Hij wordt die reinje, want je eerst met hem bent. Dan zegt hij die met ons toek denzelfde wertvolle geloven je krijgen ha. Woe? Nadat ik ons God in Heiland, Jezus Christus, zijn gerechtigheid. Dit is de gerechtigheid die God ons geeft, wanneer we Jezus aannemen als Heiland. Zeg maar, Jezus neemt niet bloos onze zin weg, hij rekent ook ons zijn gerechtigheid toe. We zijn niet als verbreker die waardeloos geloten zijn. We hebben met God een aanstelling. Die aanstelling is in Christus. We zijn als de leefste aangenomen, dat is wonderbaar. Dezelfde wertvolle geloven. Wie had geen idee hoeveel andere lied in deze wereld en Jezus Christus leven en zelig zijn. Simon Peter schrift hier door de christen die in andere steden in deze wereld leden. Deze lied hadden dezelfde geloven die hij had. Dat is nu ook zo. Dat kan als een grote troost zijn. Christen velen tot hier dat ze ganz alleen zijn. Dit is bijzonder zo, want ze verstrijd zijn en andere lied spot maken en aan vervolgd wordt wie ze Christen zijn. En zo'n tijd moet een Christ behouden dat hij niet alleen is. Er zijn veel anderen in deze wereld die aan Jezus geleefd hebben en die verzeiing van ere zin hij beleefd. Dit zal voor die en mij ondersteuning zijn wanneer we de zware tijden komen. Want veel Christen ook een andere spraak hebben, oder van een andere kleur huid zijn, had die dag dezelfde geloven. We zijn alle Godzine kinderen, Godzine familie, wils wie waarde geboren zijn. Johannes 1:12. Nu meer dat nächste Mal. Wat aan God is zeggen, mijn vriend.

0: Welcome to Frues med Hopning. Ik zie Irma. Ik zie vrouw dat u deze next halve stund was nu Hilda, Carol, Diane en Joyce hartje.
1: We reden veel van onze besten vriend Jezus.

De vriend is in Lena en proeft dan zaken en te billen die niet zo zijn. Wanneer wie weinig van onszelf denkt, dan helpt de vriend ons te bungen. Ook zo goed wanneer wie hebben Jezus aangenomen en weten dat wie kinder Gottes zijn. Zo goed dan wel ons verstand ontzaaien dat wie ohne Wert zijn. Wat denkst du, is dat zo? Wanneer du damit ernstemmen deest, bist du lang nicht der Einzige. Mij geht dat ook zo, en ik hier dat voorken van anderen. En nu lees ik, dat mank vroeger als dat besonderste Fall, dat de leien zelfs wird gedanken hebben. Zo goed vroeger dat je zond zendt en vrouwen bevriedigd leven hebben en goede kinder hebben, zendt je ploft met moedloosheid, wil zij zich nog weinig feilen. Wo bewiesen mensen dat zij niet reich van zich denken? Einzige, die toleeg van zich houden, moeten immer proeven en rachten te zijn. Oder proeven zich te reich voor je. Andere, donen zich immer weig doel aan. Ik kan zo weinig, oder ik weet zo weinig, keiner rekent mij wat. Zo'n mensen, die weinig van zich houden, denken meestens aan zichzelf en wonderen of zij ook van anderen ongezijnen zijn of niet. Ze willen je lof zijn. Daarmee doen ze zich beter feilen. Wanneer dat dan niet passiert, wat dan? Dan is alles uit. Wil zij zich nog weinig feilen, würden zij liever niet met mensen komen. Woher krijg je ons leger zelfs weer je feil, of denk je hier? Wanneer wie im Spiel kijken, dan weet wie ongeveer wo wie loten. Aber wo fing wie uit, wer wie zijn. Mensen zijn voor ons zoals een Spiel en loten ons weten wer wie zijn, met wat ze zeggen of wo ze ons behandelen. Dat is zeer meelig dat wie een falsche beeld van thuis gekregen hebben. Onze Eltern hebben dat niet gewist, wanneer zij ons uitlamen deden, of proefde te beleren dat zij dat niet op den rechten weg deden. Een man zei, hij kon dat niet vergeten, wo zijn papa te arm ehrenmol zei. Wanneer door in rechter weg is wat te doen, dan fängst du den. Met de tijd vond hij dat ook aan te geleven, dat hij nog recht maken kon. Ik bracht dit bijspel, niet omdat wie onze Eltern beschuldigen willen, aber om beter te verstaan, wo wie ons falsche denken herkriegen. Dat kan ons helpen weiter, wo wie beter doorgaan arbeiten kunnen. De beste weg den vriend te kämpfen, is met waarheid. Als de vriend de eerste früh in deze wereld proeft te verleden, wo deed hij dat? Met leers. Joyce wordt van eifer reden en wo zij een versichering nennen valt.

0: As Joyce van Eyfarede deed, dan dacht ik aan wat de vriend Jezus proef te verleden. Jezus had emmene antwoord doorheen.
1: Hij gaf den vriend emmene antwoord uit dat woord Gottes, niet zo?
0: Jo, zo is Christen wel wie dat woord Gottes kan leren. Dat is niet bloos veel wie welle arm no zijn, aber dat is ook zo als een tweeschnijdig schwert, jen den vriend.
1: Hier is Carol met passende woord uit de Bibel, van ons de vriend met Leijes aankampt.
2: De vriend proeft aan ons den jeslichen kampf te gewinnen. Hij is een leener, een vervierer, een aankloger. Aber de grundlegende weg den kampf in Christus te gewinnen, is van wie dort wat Christus en ons is en in ons gedone haft, am geloven aannemen. Wie hebben de wol, als wie willen den kampf gewinnen, oder nicht? De vriend wordt ons immer weiter willen even zeggen, dat wie wertloos zijn, dat wie nichts kennen. Jezus heeft ons geraad, aber en manchet zijn wie nog gebungen aan ons oude denkje. De waarheid en woord geeft ons de kracht ons denkje te ändern, zodat wie vrij zijn kennen van dat oude denkje. Wils dat woord Gottes zo'n grote kracht heeft, waar ik vandoor meestens uit de Bibel lees. Ik wil immer de schrift steed aangeven. Want du weest, kost du die opschrijven, om die immer ware noot te lezen, wat de waarheid diep in din deentje nenzingt. Wie waren ons vragen stalen en met waarheid uit de Bibel beantwoorden? Waarom zal ik den vriend laten mij dool krijgen, van Christus gerata en mij is, als de vriend? Wel wie ons deze scheinen vaars lezen? 1. Johannes, feier. Lieve Tjenja, je bent van God en hebben den kampf al je wonnen. Die en u is je rata als die en een welt is. Waarom doe ik de leeuwen van vriendje leven, van ik de waarheid tjaan? 1. Johannes, 15. Wer God niet leeft, naant God een leener. Dort is onze Entscheidung, wem wie leven willen. Waarom zie ik je bongen, wann de Heer ja jeest mij vrije mocht haft? Galater 5:1. Dan blieft nu en de vrijheid, wordt uit Christus ons verholpen haft, en loot u nicht waarde en sklovenjoch opleien. Waarom doe ik mij schuldig feilen, wann de Bibel zegt in Rijmer 8:1, Daarom is nu nischt meer te verdomen aan die in Christus Jezus zijn. Waarom feil ik mij wertloos, wann Jezus voor mij gestorven is, om mij een wertver God te geven? Johannes 3:16. God is de wereld zoveel wert, dat hij zijn in einzien zijn gaf, dat al die aan arm blijven, niet verloren gonen. Aber dat eeuwige leven hebben. Waarom geloof ik mensen zijn jij en mij, want dat zegt in Rijmer 8:31 en 32, Wann God op onze zijde is, wer kon dan jij en ons zijn? Waarom doe ik mij alleen feilen, want dat geschreven staat, dat ik Christus zijn vriend zie, zoals in Johannes 15:15. Ik heb u vriend genaamd, wils ik u alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Waarom zei ik, ik kon niet, wann de Bibel zegt in Philippa 4:13, ik kon dit alle durch de kracht doen, die Christus mij daartoe geeft. Waarom zal ik angst hebben, wann de Bibel zegt in 2 Timotheus 1:7, God geeft ons niet in jes die ons vruchtzaam maakt, aber lijf en kracht geeft hij, met die wie ons zelfs beheersen kennen. Waarom zal ik mij zwak feilen, wann de Bibel zegt in Psalm 27:1? De Heer is mijn levenskracht, en die ik zeker sta, voor wem zal ik mij angsten? Waarom zie ik moedloos, want dat zegt in Daniel 11:32? De mensche, de gatjane, worden den fiend waarastond geven. Waarom zul mi wat velen, want dat zeigt in Philippa 4:19? En mijn God wordt junt met alles verzorgen wat je brokke. Gaans door no as hij redjas on scheinet en Christus Jezus. Waarom zal ik niet wijsheid schrijven, want dat zegt in Jacobus 1:5. Want dat bij irgendwem van u on wijsheid veelt, dan laat hem God door aan beden. Hij deelt on allem rijkelijk uit en beschermt scheinem. Waarom gelijk de vriend wordt de Evenhond schrie, want dat zegt in 1. Johannes 5:4. Ons geloven aan Jezus, die de welt bezicht heeft, geeft ons ook den zich. Waarom zal ik dol geschlagen zijn, want dat woord zegt in Klageleider 3:22. Dem Herrn zijn de lijf is truhartig, door is geen eng van wo jenstig hij is. Zo is hij jeder morgen van nieuw.